0: We gaan doen Motown.
1: Oh, dat vind ik leuk. Motown, ja. Dan moet ik altijd denken aan het haar van Diana Ross.
2: Ja, zij niet.
0: Maar het haar is onmogelijk.